0: niet dat je liegt van Paul de Leeuw. Ja, de strijd tussen de... zonder al die met...
1: You just heard You Are Here With Me Part 1 by Davide Tadoni. To find out more about Davide's work, visit www.davidetadoni.name.